Rotterdam de zon. Ja, dan nuts volle dag, schiet ze op je prost nisch klaar. Ja, dan nuts volle dag, schiet ze op je prost nisch klaar. Ja, schoot je knie als